0: straks nog bij je, bij je lieve jou.
1: Vreemde aan de stad langs uit, vergeet die stil en kalm daar, wat starig door die onlus uitgebuit is. Kollig dans en misse mooier, jij wat nooit te kalm wordt.

voor jou. Katrein, mijn tuin nog mooi, wat is van mij zo mooi? Als jouw haren zo waai en die wind. Als jouw haren zo waai en die wind.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Dink like vaders bly as ons saam sinture.

sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dat die klanken dan van Engelbert Hamperdinck, de Spanish Night is over. 11 minuten weg van 10 uur op die JKB. Welkom mensen. Het is zo lekker om elkeen te zien. En te horen als mensen net hallo sê hallo, want die boodskappe kom hier in morgen. Een versoek song, soen my met die glimlach en of stak aan jou. Dit is nog my baby, lekker werk. Kan nie wacht om jou te sien, die liefde. Lekker navek Sandra, wat die speciale boodskap hier dan ook stuur. Belinda, wat vraag van Mike and the Mechanics, The Living Years. Ons sal kyk of hy beskikbaar is. Graaf van ma, Dina Edwards, sê sy moet veilig vlieg Johannesburg toe vir ochend, om haar sisters begrafenis morgen by te woon. Dit kom af, liefde ma, Dina Edwards, baie van Jafta, Jolie en is het profi? Ja, profi, lyk my wat daar speciale boodskap hier ook daar stuur. Dankie vir allemaal so mooie boodskappe wat daar deurkom, ons waardeer dit. Ons sien dit as een hele paar boodskappe wat natuurlijk deurkom so vroeg in die morgen. Maar is oor 10 minuten, dan is daar weer nies tyd. En ons het een wonderlijke golfdag, Sunridge natuurlijk een golfdag wat hier aan die gang is op die oomblik, en ons sê een bykie meer vertel, so 20 oor 10, gaan ons met van die kinders gesels, om te hoor, waar oor hierdie dag gaan, hier is borge, hier is mense, hier is lekker kosse, jy ruik die koffie, jy kyk hier oor die see, wat beter wil jy op so lekker golfdag, en luister FM keer saam met jou, tot en met 3 uur vanmiddag.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Webega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf

0: Leicester FM.
1: Etienne Collins op Leicester FM.
2: Je bittere beheer.

0: blij nog die mooiste ding. Oeh, ik zo jam jam, ik laat mijn hart nog zang.
1: Luister FM.

klanken van Desmond Wells en hy geef ons hy dansvloer liefde. Net voor het alt sal met Eikie Breakie Heart en Christine geef ons. Die klanken van Desmond Wells en hy geef ons hy dansvloer liefde. Net voor het alt sal met Eikie Breakie Heart en Christine.

voorbaan. En die oestheid van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zijn zoet.

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

Rijdelen met Vice, my goede boodschap. Lees, hello, spelers brief Brian Adams. When a man loves a woman, van Nicole, voor haar man is het Moritz. Hij is mijn leven en ik kan niet wachten om oud te raken samen met hom nie. So, bye. Liefde wat ek in die boodskap so kan aanvoel en voor my hier sien, so ek hoop dat julle liefde nooit sal wegkwyn vir mekaar nie. Brian Adams, have you ever really loved a woman? Speel oor so 10, nee, so oor so 15 minute. Kobus Miller met Hi June is my uitspeel likkie vanaand. Lekker musiek wat op pad is. Veel is op lyn geskakel net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Jan Diedriks en hier is die Luister FM Klankgolf program elke vrijdag aand 6 tot 9 na middagie op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tot en met morgenoggend 9 uur toe, wanneer ek vir jou regstreeks daarvan die alles op wiele motorskou in Uitenhaag by Hoërskool Daniel Pienaar gaan bring, mag jy 'n vrolike en verrukkelike vrijdag aand verder. Ek los in die woorde dat sê, tough times don't last, but tough people do. As jy nog jou versoeke deurgestuur het, dan is hulle nog steeds op pad, so bly ingeskakeld. Cheers, vir eers!

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on.
4: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

back. He puked on my shoe. His name is Watson, the purple puke Watson. Hij gaat om boksen, want hij is een Dutchman. Klein chiki chiki Watson.

0: ik dacht JC Braak.
1: His name is Watson. The bird of you Watson. Er gaat om boksen. Wat hij zegt, zijn Dutchman. Klein chicky chicky Watson. Als aan je boksen. The bird of you Watson. Wat je noemt als Dutchman. Nou, op you was een race die was. Brood af. But he's bound to get a clap before the next World Cup. He is the Duke of Duke. He is the Earl of Hull. He can vomit in plane and he can coach in pearl.